Ja, maar mooi klanke daai van Esme Fox, misgeloop voor hom, Crowded House met Weather With You. Ek wil net gou sê, dit is nou 3:15, so 16 minute oor 3, hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop jy geniet die muziek saam met jou.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Voor dit Kurder en Lia en Snotkop met Selfie Song. Kan jy glo daai snit is al in 2018 uitgereik. Dit voel soos net nou die dag. Genade. Wel, die tyd het aangebreek dat ek die mikrofoon moet oorgee. Baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel was en deel van die program was natuurlik. Ek gee nou met groot plezier oor aan Lee Prozeski, wat jou verder gaan vergesel met uitstekende muziek en lekker geselskap. En onthou, ek is vanavond weer tussen 10 en 1 op die lig, waar ek namens Gilbert Bosch gaan instaan. Ek sien uit daarna om jou weer aan die ander kant van die draadloos te hê. Ek los jou met muziek van Andrieg, se Ys en Kaffeïn, Adele, Water Under the Bridge, en Andy Starr, Fiesta. Van my, John Lombard, tot later vanavond. Tot ziens, mooi loop en lekker dag.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

groot gunsteling daar van The Scorpions met Wind of Change, as ook Naomi Nell met Saam met jou. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. Ons gaan nou voort met die klanke van Gwen Stefani met Cool.

Country klanke van Thomas Rhett met What's Your Country Song, Skemers sê dit harder, en ook David Essex met Silver Dream Machine. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my jou verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Bonnie M, nou aan die beurt met Bahama Mama.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Musiek vir jou van Sandra met Everlasting Love. Voor dit Ilan van Staden met My Mense, Negroni & Keating, so Life is a Rollercoaster. Spaar extra met die Checkers XXL Savings Championship. Kry meer as 150 miljoen rand in weeklikse besparings, soos Nescafe Gold Kids Koffie, 200 of 220 gram, vir R149,99. Baker's Choice Verskeidenheid Koekies, 1 kilogram, vir R169,99. En Dove Badseep, 90 gram, 4 per pak, vir R64,99. Geldig tot die 12de Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van

10 minuut oor 8 op hierdie wonderlike woensdagmôre. Nie se geskakel by die hart van Goud Bosveld Studio 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Studio ontbyt met Bad Boys Blues, A Train to Nowhere. Dis weer eens goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Prozeski. Soos ek genoem het, ons laaste uur saam voor ek met uitskyf vir Eddie Dippenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou vanoggend. Afrikaanse klanke volg nou van Liani May met As ek tyd kon terugdraai.

Maar plaaslik op sy beste is Bosal Hart van Goud of Anlijn, Bosal Studio van Sewe van Zera, het Mango Groove saam met Claire Johnson. Rob Stewart nou. Neem ons nader aan die jongste nieuwshoofdrekke en die verkeer.

0: terreine in Bahrein en Kuwait geteken weens die skending van die skietstilstand. En dan ten slotte, die Internationale Olympiese Komitee en die Russische Olympiese Komitee se skorsing voorwaardelik opgehef en Russische atlete kan nou aan sommige spanitems en kwalificerende competities deelneem voor 2028 se Olympiese Spele in Los Angeles. Die Russische vlag en volkslied word steeds verbied. Ek is Eddie Dupnaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En het word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Super Agri Science. Hulle hou jou lewenawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die geldsaak lyk so, rand verhandel teen R16.31 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.79 in die pond. Bitcoin verhandel teen $62,533, goudprys is $4,119.80 fyn ons, platinum $1,614.99 en Brent 3 olie is $76.53 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moedelijk gemaakt door Elieke Country Estate in Care Center. Daar is een slaapkamer leef in hier te huur voor persoene ouder as 50. En ek het dan net die probleem, Bedford View, N3 richting Noord, verkeer wat stadig beweeg het, so ruk gelede in die omgeving van Gelulies Wisselaar. Indien jy enig iets anders teekom, laat weet my ook 064-115-2281, 064-115-2281. 18, so 40 minuten, dan kyk ons hier, ingaan. Op die paai en die verkeer aan jou gebring dier Ellie K. Country Estate & Care Center, plek beskikbaar in versorgingseenheid en dit met bystandsorg.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellie K. Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellie K. Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Jandro to Loving Me Again was 07.5 Hart van Goud waar we ingeskakel is. Die muziek van niemand anders as Debbie Boonie. Goed, ons was amper 16:11 tyd word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbolt. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaardiensrak vir net R2499. Het net gegaan hier oopmaak voor ek die knoppie druk, dan gaan ons.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7,499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1,299 en is nou slegs R799. Kook makkelijk, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Ja, welkom dan nie. Dis Radio Dancing in die beste van Engelbert Humperdinck en voor Engelbert ben hy nou super een van die man Something I Need. Oh, hierdie neem ons nader aan die laaste verkeersverslag van die middeloggendprogram. En ek praat nou van Suid-Afrika's Annelie van Rooyen en ek kan er van my sonskap. Hoop jou oggend is een vir die boeke.

Pretenders, I'll Stand By You en Smokey se Wild Wild Angels. Twee bittermooi snitte. Rig teen rig vir jou by Bosveld Stereo. Brendan Piper met Afrikaanse musiek. Lekkerder op my trekker.

Brendan Piper lekkerder op my trekker en Nereus Boswell Stereo. Dis 26 minute oor 12 en musiek van Fleetwood Mac, When the Sun Goes Down.

Dis goeie goud van the Dave Clark 5 bits and pieces. Eerlike 3 in 'n ry nou, is net so voor die 1 uur nuusbulletin. Dis Boys Town Gang, so can't take my eyes off you. The Dirt Band saam met Linda Ronstadt, An American Dream, maar eers hierdie een van Lorika Raag, Toe maar, die donker man.

Dis Marshmallow and the Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. Mooi klanke. Ou goud, Geraldine se Take Me Back. Daarna iets van Pieter Koen en Brooks & Dunn.

Bosduif, laat nag son op Kubai. Kylie Minogue, the locomotion in air supply, so even the nights are better. Nog so heerlike stuk goud, dit is uit die 80er jare, dis the Beach Boys, still cruisin'.

Mooi muziek van Demis Roussos, The Moon and I in Lady A's What a Song Can Do. Afrikaanse muziektijd, kom ons maak het een bykie Afrikaanse goud. Van André Swiggers en Elena Hetema, twee feilbare mensen.

Andrei Schwiger saam met Elena Hetema, twee feilbare mense. 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie waarna jy luister. Ou goud, so voor die jongste verkeer, dis the trogs, love is all around.

0: You have 4 new voice messages.
1: Dankie hoor. Nicholas Lowe en Shine Force en Maya Yee. En voor het Born to be with you van Dave Edmonds gehoor hier by Mosval Stereo op hierdie dinsdag, waardering is woensdagmiddag, nee. Die oorlosie is by 4:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Muziek van Callum Scott nou en Janke. Janke sing Onder die Sterre. Ons luister eers na hierdie ene. At Your Worst van Callum Scott. Op die woensdagmiddag hier by Bosveld Stereo.

0: Dit was ons met lach en ek hoop daar is een lach, een glimlach op jou gezig. Dit is 13 minuten na 6 die tyd word aan jou gebring dier Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in een droomproject verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Byna en Cherie, saam met Tony Ridgway en Ruan de Toy met The Highwayman. Hierdie uur is amper verby, dit is nogal klein saterdag, want ek het amper vergeet. Hier is Monique met Caravans.

is Luke Combs met Hunting by Yourself. En dan met The Birds met Ballad of the Easy Rider. Hoe gaan het daar by jou? Hoe is jou woensdag aan? Is daar vuurtjie wat brand? Is daar wat ek moet sê, dis bietjie warm, klein bietjie warmer as wat het nou maandag aan was, nee. Geraldine, soos jy?

En is Petula Clark, nee, maar al een ou enetjie van haar downtown, ons het moet nie vir Elton John weggooi met Club at the End of the Street nie. En hier is Guy Kosten, hy maak hier klaar met Wees Lief vir My.

Let Zons zijn net zo op een klein zaterdag aan. Goeienavond en baie welkom weer eens van my kant af. Dis Tionet hier en ek sê vir jou baie, baie welkom hier by die Hart van Goud saam met my tot so skyns voor 10. Wat hy hierheen nog van The Motors Airport.

0: Ribbons of Blue, dit was Boney M. Ons het ook geluister na Jean Boucher saam met Tasha en Noord. Nou hier is het nou alweer 16 minuten na 8. Die tijd wordt aangebring door die plaasse gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lucht van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat. Die plek waar Tuka se charme en oprechte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige muziek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en online. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

klink so lekker, die branders wat bruis daar. Dis die blonde met visserman, was van een van Maritza gewees. Hier is Audrey Landers met haar Santa Maria Goodbye.

You take a make her an angel. Dit is allemaal mooi in van Roy Balken. Hy het allemaal mooi muziek gemaakt. Nee. So, of hy een hoofsanger was van Tamaleki of so solo gesing het. En hier is my nie gerwee. Verlang ek nou na die lente. Nog een lente. Sommie draai. Amper in die helft van die winter.

Hartebreker van die 80er jare, Pierre de Chamois met You're My Lady. Ja, hy boer nie net nie, hy sing ook nog steeds. Ja, hy boer daar in KwaZulu-Natal. Jy kan hem op Facebook ook gaan sien, hy is daarom nog net aan die gang. Baie mooie muziek wat hy altijd vir ons gemaakt het. En dan intussen gaan ons aanskuif na die nieuwe eer toe met Laura Branigan, so in een oomblik.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dit was dan geweest, André Nel met Hey Hey en John Cicada, Just Another Day. Elke dag is ons hier geschreven met jou 24 uur van die dag.

Jolly Beats, Fairy Tale Baby, voor dit MPK, wat van nou? Ons gaan aangaan met DJ Wolfie, Just an Illusion. Is jy wakker?

Never Be Me. Lady Melody. Lekker klanke, nee? Op en wakker, op en wakker. Nee, geen mens gaan nou dadelijk slaap nie. Die aand is nogal lammiekie. Genade. Ons gaan aangaan met die KI en dit is Ingie Nova se Anti-Boxie. Kom ons vind uit.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: Laat aan klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Dit was Donovan se Jennifer Jumper. Okay, ek het probeer. Dit het nie heeltemal so mooi uitgekom soos wat ek gedink het. Dit gaan nie, maar in elk geval. Ek is mos Afrikaans. My genade. Anyway, ons gaan na Anton Botha luister. Ghost, Do You Believe? En Jacques Duplessis en Kristen Roth se Rou.